0: De regering komt de komende ochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest. En dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
2: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
1: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
3: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
1: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
3: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
1: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de tweede keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
0: Op het Spaanse eiland Mallorca hebben opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. De actievoerders klagen over een tekort aan betaalbare woningen, te veel afval, files en lawaaihinder. Volgens hen zijn die het gevolg van het massatoerisme. Volgend jaar worden er lokale verkiezingen georganiseerd op Mallorca. De protestbeweging wil met de acties druk zetten op de lokale regering om de problemen aan te pakken. In Berlijn is de dader van de aanslag op de Pride doodgeschoten. Hij was met een bestelwagen het voorbij weekend ingereden op de aanwezigen daar. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De man was een tijd lang spoorloos na het incident, maar werd de voorbije avond dan toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
4: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
5: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben.
4: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt 1/2 uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
0: En in het Como-meer in Italië is het lichaam geborgen van een Nederlandse man die het voorbije weekend daar in het water was gesprongen om zijn zoon te redden. Die was in de problemen geraakt tijdens het zwemmen. De jongen kon uiteindelijk gered worden door iemand anders. De vader bleef spoorloos na de reddingspoging. Nu is zijn lichaam dus gevonden. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
6: De tijdloze.
7: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering komt de komende ochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest en dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
4: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
3: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
4: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
3: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
4: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
3: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
2: In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Tsjernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanvallen ook 25 gewonden. De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nadat de VS het voorbije weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waardoor de olieprijzen tot boven de $100 per vat stegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie is nu met ongeveer 6% gedaald tot ongeveer $91. En in Berlijn is de dader van de aanslag op de Pride doodgeschoten door de politie. Hij was met een bestelwagen ingereden op de aanwezigen daar. Er viel 1 dode en 29 gewonden. De man was een tijd lang spoorloos, maar werd de voorbije avond dan toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
5: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6:00 gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
6: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben.
5: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt 30 minuten later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
2: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Ávila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden. Maar intussen zijn ze ingedampt. In de 3 regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. De Franse regering komt vanochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk, onder meer die in de regio rond Bordeaux, hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest. En dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
4: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
3: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
4: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
3: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
4: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
3: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
2: In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Chernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. En in Berlijn in Duitsland is gisteravond het Brandenburger Tor-monument verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van die aanslag werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man was een tijd lang voortvluchtig, maar werd uiteindelijk toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
5: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
6: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben.
5: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt 1/2 uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
2: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt, weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: drama. Ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto...

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Avila konden de bosbranden de voorbije dagen nog snel uitbreiden, maar intussen zijn ze ingedampt. In de 3 regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. De natuurbranden in Frankrijk hebben tot nu toe al 115.000 hectare verwoest en ruim 200 huizen zijn uitgebrand. Dat is ongezien in Frankrijk, vertelt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
3: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
4: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
3: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv.
4: C'est un feu qui est complètement erratique.
3: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de tweede keer opgeroepen om weg te blijven.
2: Straks komt de Franse regering opnieuw bijeen voor crisisoverleg. In de Duitse hoofdstad Berlijn is gisteravond de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van de aanslag, een man van 21 met Libanese roots, werd gisteravond doodgeschoten door de politie. Hij was een tijd lang voortvluchtig geweest. Toen de politie hem vond, liep hij met een steekwapen op hen af. De agenten schoten hem neer. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed, zo vertelt de woordvoerder van de politie. De
5: tatverdächtige is hier met een stichwaffe bewaffnet op die kräfte zugelaufen. Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
2: De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nadat de VS het afgelopen weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waardoor de olieprijzen tot boven de $100 per vat stegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie is nu met zo'n 6% gedaald tot ongeveer $91. En in het tennis heeft Alexander Bloks net naast een eerste ATP-titel gegrepen. In de finale in het Portugese Estoril verloor onze landgenoot in 3 sets van een Fransman. Voor de 21-jarige Bloks was het zijn eerste ATP-finale ooit. Op de wereldranglijst springt Bloks daardoor over landgenoten Zizou Bergs en Rafael Collignon en is zo de beste Belg. Vanmorgen eerst bewolkt met lokaal kans op regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: De tijdloze live.

0: Klose. Het is 6 uur. Goedemorgen.
1: Tomorrowland sluit af met vuurwerk. Afgelopen nacht heeft DJ Martin Garrix het dancefestival Tomorrowland in Boom afgesloten. Verspreid over 2 weekends gingen er 400.000 festivalbezoekers naartoe. Tijdens het eerste weekend was er geen vuurwerk toegestaan door de droogte. Maar afgelopen weekend kon het in beperkte mate wel op het hoofdpodium. De woordvoerster van het festival legt uit hoe dat kan.
2: Omdat die vegetatie rond het podium makkelijk te controleren valt. We hadden drones, we hadden extra brandwachten. We hadden ook extra voorzieningen. Plus, we mochten in een mainstage podiumvuurwerk gebruiken. En dat is van een bepaald type dat recht naar boven schiet en waar je eigenlijk bijna geen uitval hebt. En de uitval die er dan zou kunnen zijn, die werd dan direct eigenlijk opgespoord door die drones en die personeelsleden die rond die zone staan.
1: In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond de hoofdstad Madrid, in de stad Toledo en in de provincie Avila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden. Maar intussen zijn ze dus onder controle. In de 3 regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. In de Duitse hoofdstad Berlijn is gisteravond de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van de aanslag werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man was een tijd lang op de vlucht, maar werd uiteindelijk toch gevonden. Het lijkt erop dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS. En de Ronde van Frankrijk zit erop. De Nederlander Mathieu van der Poel won gisteravond de slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogačar is voor de 5e keer de eindwinnaar. Het is een ongelooflijk verhaal, zegt hij.
3: Yeah, 7 tours already and 7 times on podium. 5 wins. It's something that you wouldn't even maybe write in a storybook. Yeah, it's unbelievable also for me.
1: Het is vandaag nog eerst bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag overal droog en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. Ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden.
0: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

Sana kutlu.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Code yellow!
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
6: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
10: De tijdloze. Het is 7:00. Goedemorgen.
11: De bosbranden in Frankrijk en Spanje zijn stabiel. Een grote natuurbrand op zo'n 15 kilometer van de Franse stad Bordeaux is stabiel, dat zegt de overheid daar. De natuurbranden hebben tot nu toe al 115.000 hectare bos verwoest. Meer dan 200 huizen liever zijn uitgebrand. En zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. En ook de branden in de buurt van de hoofdstad Madrid, de stad Toledo en in de provincie Ávila in Spanje lijken stilaan onder controle. Daar zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd. De bosbranden konden de voorbije dagen snel uitbreiden, maar zijn intussen ingedampt. En in eigen land heeft DJ Martin Garrix afgelopen nacht het dancefestival Tomorrowland in Boom afgesloten. Verspreid over 2 weekends gingen er 400.000 festivalbezoekers naartoe. Tijdens het eerste weekend was er geen vuurwerk toegestaan door de droogte, maar afgelopen weekend kon het in beperkte mate wel op het hoofdpodium. De woordvoerster van het festival legt uit hoe dat kan.
12: Omdat die vegetatie rond het podium makkelijk te controleren valt. We hadden drones, we hadden extra brandwachten, we hadden ook extra voorzieningen. Plus, we mochten in de mainstage podiumvuurwerk gebruiken. En dat is van een bepaald type dat recht naar boven schiet en waar je eigenlijk bijna geen uitval hebt. En de uitval die er dan zou kunnen zijn, die werd dan direct eigenlijk opgespoord door die drones en die personeelsleden die rond die zone staan.
11: In de Duitse hoofdstad Berlijn is gisteravond de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Zaterdagavond reed een man met een busje in op een festival van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarna sloeg hij op de vlucht, maar gisteravond vond de politie hem toch. De man liep met een mes op de politie af en dus schoot de politie hem neer. Hij overleed ter plaatse. Het lijkt erop dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS. In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Tsjerniv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. En de Ronde van Frankrijk zit erop. De Nederlander Mathieu van der Poel won gisteravond de slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar is voor de 5e keer de eindwinnaar. Remco Evenepoel werd 2e in het eindklassement en staat zo voor de 2e keer op het podium van de Tour. 2 jaar geleden werd hij nog 3e. In 2024 was dat. Het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt hij.
13: Ja, supermooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de Tour. Dus, en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus een onvergetelijk moment.
11: Vandaag eerst nog kans op een bui in het noorden en het oosten. Na de middag overal droog en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. Ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden dan.
0: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: De tijdloze live.

0: gaat, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlova.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wauw.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 70.

0: tijdloos.
1: Hallo, ik ben Camille en mijn favoriete zomerplaat is Lola's Team van de Shapeshifters. Ik vind dat super dansbaar en de zomer is voor mij Gentse feesten, dansen, uitgaan.
2: De tijdloze zomer.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
5: De tijdloze.

0: tijdloze. Het is 8:00. Goedemorgen.
1: De bosbranden in Frankrijk en Spanje breiden voorlopig niet meer uit. De grote natuurbrand op zo'n 15 kilometer van de Franse stad Bordeaux is stabiel, dat zegt de overheid daar. In de regio zijn al meer dan 200 huizen uitgebrand en zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Het is een eerste opsteker nadat de branden zich de afgelopen dagen snel hebben verspreid, zegt collega Hilde Mertens die in Bordeaux is.
2: Als ik hier nu sta, hier in Bordeaux, het is ongelooflijk, maar voor het eerst zie ik een klein streepje blauw. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus dat ze stabiel zijn, is een beetje goed nieuws, maar het wil nog helemaal niet zeggen dat die branden onder controle zijn, laat staan dat ze geblust zijn.
1: En ook de branden in Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, de stad Toledo en in de provincie Ávila, lijken ze stilaan onder controle. In Duitsland gaat het onderzoek naar de aanslag op de Pride in de hoofdstad Berlijn voort, ook nu de dader overleden is. De Duitse man van 21 met de Libanese roots reed zaterdag in met een busje op de Pride. Er vielen 1 dode en 29 gewonden en daarna sloeg de man op de vlucht. Toen de politie hem vond, kwam hij met een steekwapen op de politie af en daarna schoot de politie hem dood. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde, zegt collega Jeroen Rijngaard in Berlijn.
3: Er zijn toch wel veel tekenen die wijzen in de richting dat hij alleen handelde. Hij reisde ook alleen. Hij had bijvoorbeeld zijn contacten met organisaties zoals IS. Hij heeft ook zelf alleen die bestelwagen gehuurd. Veel wijst dus veel meer in die richting van een soort alleen handelen, alleen geradicaliseerd zijn in plaats van in groep.
1: Gisteravond werd de Brandenburger Tor in Berlijn verlicht in regenboogkleuren om de slachtoffers te herdenken. En de Ronde van Frankrijk zit erop. De Nederlander Mathieu van der Poel won gisteravond de slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar is voor de 5e keer de eindwinnaar. Remco Evenepoel werd 2e in het eindklassement. En het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt hij.
4: Ja, supermooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de Tour. En dan op het podium mogen staan is prachtig. Het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus een onvergetelijk moment.
1: In deze Tour was er 6 keer een Belgische ritwinnaar. En de Gentse feesten zijn aan hun laatste uren bezig. Nog tot 10:00 kan er gefeest worden op de Vlasmarkt. Deze mensen denken dat ze tot het einde zullen volhouden.
5: We gaan sowieso tot het einde blijven. Dus de afsluiter. Er worden subiet iets van 400 knuffels of meer uitgedeeld op de Vlasmarkt. Dus daar willen we gewoon bij zijn.
6: Ik ga de Vlasmarkt afsluiten, sowieso. Want ik ben eigenlijk zo mega moe van de afgelopen dagen. En moest het nu nog doorgaan, zou ik een rustdag nemen. Maar het is de laatste dag. Dus gaan we door.
1: In totaal gingen meer dan 1,5 miljoen mensen dit jaar naar de Gentse feesten. Vandaag is het eerst nog bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag overal droog en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. Ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden.
0: De tijdloze. Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
7: Dit zijn de woorden van niemand minder dan George Harrison. Als je niet weet waar je heen gaat, brengt elke weg je naar waar je moest zijn. Laat de controle los. Het pad is vaak belangrijker dan de bestemming. Weet je aan wie je met dit doet denken? Aan deze uitspraak aan Wim Liebaert. Van Wim Liebaert heb ik geleerd van... Je moet niet altijd alles plannen. Je zal wel zien waar je ergens uitkomt. Of je komt iemand tegen en daar begin je gewoon een spontaan gesprek mee. En dat opent een hele andere wereld. Dus ik vind dat eigenlijk een hele mooie uitspraak die George hier gedaan heeft.
0: Tijdloze tegelwijsheid.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: De tijdloze live.

0: 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: Robert Smith speelde begin jaren 80 even tegelijkertijd in The Cure en in een andere populaire post-punk band. Welke groep was dat? A. Joy Division. B. Echo and the Bunnymen. Of C. Susie and the Banshees.
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Het juiste antwoord is C. Susie and the Banshees. Robert Smith die verving tijdelijk de originele gitarist en speelde mee op het album Hyena.
1: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
6: De branden in Frankrijk en Spanje lijken niet meer uit te breiden. In Frankrijk in de buurt van Bordeaux is de brand voorlopig niet meer uitgebreid. Zo'n 220.000 mensen zijn al geëvacueerd. En het is nog niet voorbij, zegt collega Hilde Mertens die daar is.
7: Als ik hier nu sta, hier in Bordeaux, het is ongelooflijk. Maar voor het eerst zie ik een klein streepje blauw. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus dat ze stabiel zijn, is een beetje goed nieuws. Maar het wil nog helemaal niet zeggen dat die branden onder controle zijn. Laat staan dat ze geblust zijn.
6: En ook in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid kunnen vandaag de eerste mensen terug naar huis na de natuurbranden daar, maar die zijn nog steeds niet allemaal onder controle. In Duitsland gaat het onderzoek naar de aanslag op de Pride in de hoofdstad Berlijn voort, ook nu de dader overleden is. De Duitse man van 21 met de Libanese roots reed zaterdag met een busje in op de Pride. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. Daarna sloeg de man op de vlucht. De politie kon de man even later neerschieten en hij overleed ter plaatse. De politie onderzoekt of hij alleen handelde, zegt collega Jeroen Rijgaard in Berlijn.
8: Er zijn toch wel veel tekenen die wijzen in de richting dat hij alleen handelde. Hij reisde ook alleen. Hij had bijvoorbeeld zijn contacten met organisaties zoals IS. Heeft ook zelf alleen die bestelwagen gehuurd. Veel wijst dus veel meer in die richting van een soort alleen handelen, alleen geradicaliseerd zijn in plaats van in groep.
6: En zometeen vertrekken de festivalgangers van Tomorrowland terug naar huis. Over de 2 weekends kwamen er 400.000 bezoekers, de helft zijn buitenlanders. En vandaag vertrekken zij naar huis en dat zal je hier en daar kunnen merken, zegt de woordvoerster van Tomorrowland.
9: De bussen vertrekken eigenlijk al heel vroeg in de nacht. De eerste bussen vertrekken naar Kopenhagen en naar Brussels Airport. En dan gaan eigenlijk alle festivalgangers ofwel naar hun wagen, ofwel op de bussen gezet worden richting de treinstations of richting Brussels Airport. En alle andere mensen die bijvoorbeeld op hotel zitten, die vertrekken ook allemaal met diezelfde bussen richting treinstations en Brussels Airport. Dus het wordt wel, denk ik, een drukke dag op onze luchthaven in Brussel.
6: En de Gentse feesten zijn aan hun laatste uur bezig. Nog tot 10 uur kan er gefeest worden op de Vlasmarkt. En deze mensen denken dat ze het tot het einde zullen volhouden.
10: We gaan sowieso tot het einde blijven. Dus de afsluiter. Er worden subiet iets van 400 knuffels of meer uitgedeeld op de Vlasmarkt. Dus daar willen we gewoon bij zijn.
11: Ik ga de Vlasmarkt afsluiten, sowieso. Want ik ben eigenlijk zo mega moe van de afgelopen dagen. En moest het nu nog doorgaan, zou ik een rustdag nemen. Maar het is de laatste dag.
6: In totaal gingen er meer dan 1,5 miljoen mensen dit jaar naar de Gentse feesten. De politie heeft bij een actie aan het station 9 mensen beboet voor het bezit van drugs en er werd ook 1 dealer opgepakt. Deze voormiddag is het nog bewolkt en in het noorden en het oosten van het land is er kans op een bui. Na de middag overal droog en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. Ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden.
12: De tijdloze.
13: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 80.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: De tijdloze. Het is 10:00. Goedemorgen.
4: Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent. Vorige week vielen twee mannen twee anderen aan in Gent. Een jongeman van 19 raakte daarbij zwaar gewond, maar is intussen buiten levensgevaar. Mogelijk had de ruzie te maken met een vechtpartij de nacht ervoor op de Gentse feesten. Vorige week had de politie een opsporingsbericht verspreid en op basis daarvan is één van de twee verdachten geïdentificeerd. De onderzoeksrechter heeft hem intussen aangehouden.
5: Die cowboys die er vandaag helaas zijn in verschillende sectoren, die willen we er gewoon uit.
4: En vanaf volgend jaar moeten bedrijven tot €500 betalen voor een bemiddeling met een ontevreden klant bij de Consumentenombudsdienst. Die dienst probeert een oplossing te zoeken voor een probleem tussen een klant en een bedrijf, zonder dat die consument naar de rechter moet stappen. Bedrijven worden verplicht om aan die bemiddeling mee te werken en ze moeten er ook dus voor betalen. Doen ze dat niet, krijgen ze een boete, zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
5: Als een bedrijf niet meewerkt, dan kunnen er boetes volgen tot €80.000. Omdat we echt willen dat bedrijven rekening houden met hun klanten. En we zien dat meer en meer mensen de weg vinden naar de consumentenombudsdienst. Het is een heel goed werkend systeem. Wel, dan moeten we er ook voor zorgen dat degenen die het niet goed doen met hun klanten, dat we die laten betalen.
4: De consumentenombudsdienst wordt ook uitgebreid. Er komen ook speciale afdelingen voor klachten over de bouw, handel en pakkettenreizen. In Boom is de uittocht van Tomorrowland volop aan de gang. Vannacht zijn al heel wat festivalgangers vertrokken met bussen naar overal in Europa of naar de luchthaven van Zaventem. En ook deze ochtend verlaten duizenden kampeerders Dreamville. Deze festivalgangers blikken tevreden terug.
6: Ik ben vorig weekend ook geweest, dit weekend ook. Ja, nu hadden we natuurlijk wel vuurwerk, wat nog wel iets meer indrukwekkender maakte.
7: It was amazing. We just loved it. Like all my friends and we are just living like magic fantasy and just like go back home and it's boring.
8: We have a long way home, so we're listening to some music sets on the way home. So to bring out the feeling with home.
4: In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog een tweede. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren, een toeristische locatie. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Deze voormiddag is het nog bewolkt en in het noorden en het oosten van het land is er kans op een bui. Na de middag overal droog en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. Ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden.
9: De tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 90.

0: De tijdloos.
1: Hallo, ik ben Axel en ik kies voor het liedje I'm Still Standing van Elton John. Dat geeft me altijd zo'n zomerse sfeer, zomerse vibe. Zeker als je dan onderweg naar je werk bent en het zonnetje schijnt. Met die muziek op de achtergrond is altijd een succes.
2: De tijdloze zomer.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlova.
3: Koken

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
2: Consumenten die een klacht indienen, zullen sneller geholpen worden.
3: Cowboys die er vandaag helaas zijn in verschillende sectoren, die willen we er gewoon uit.
2: Vanaf volgend jaar moeten bedrijven tot €500 betalen voor een bemiddeling met een ontevreden klant bij de Consumentenombudsdienst. Die dienst probeert een oplossing te zoeken voor een probleem tussen een klant en een bedrijf, zonder dat die consument naar de rechter moet stappen. Bedrijven worden verplicht om aan die bemiddeling mee te werken, anders krijgen ze een boete. Problemen zullen zo sneller opgelost worden, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
3: Voor de consument blijft het een gratis dienstverlening, omdat we ook willen dat we justitie maximaal ontlasten. Zeker bij bouwdossiers is het ook niet altijd ideaal om gewoon naar de rechtbank te stappen en jaren te procederen. Als je bijvoorbeeld moet wachten op een keuken, dan kan je beter naar de consumentenombudsdienst gaan en dan garanderen we dat je binnen 60 werkdagen een antwoord hebt.
2: De consumentenombudsdienst wordt ook uitgebreid. Er komen ook speciale afdelingen voor klachten over de bouw, de handel en pakketreizen. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent vorige week. Twee mannen vielen toen twee andere mannen aan. Een jongeman van 19 raakte zwaar gewond, maar is intussen buiten levensgevaar. Mogelijk had de ruzie te maken met een vechtpartij de nacht ervoor op de Gentse feesten. Vorige week had de politie een opsporingsbericht verspreid en op basis daarvan is één van de twee verdachten geïdentificeerd. De onderzoeksrechter heeft hem intussen aangehouden. In Boom is de uitocht van Tomorrowland volop aan de gang. Vannacht zijn al heel wat festivalgangers vertrokken met bussen naar overal in Europa of naar de luchthaven van Zaventem. En ook deze ochtend verlaten duizenden kampeerders Dreamville. Deze festivalgangers blikken tevreden terug.
4: Ik ben vorig weekend ook geweest, dit weekend ook. Ja, nu hadden we natuurlijk wel vuurwerk, wat nog wel iets meer indrukwekkender maakte.
5: It was amazing. We just loved it. Like all my friends and we are just living like magic fantasy and just like go back home and it's boring.
6: We have a long way home, so we're listening to some music sets on the way home. So to bring out the feeling with home.
2: In het noorden van Oekraïne zijn zeker twee mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op de stad Tsjerniv. Bij die aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. En in Rusland, dicht bij de grens, zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen bij een Oekraïense aanval met drones. Deze voormiddag is het nog bewolkt en in het noorden en het oosten van het land is er kans op een bui. Na de middag overal droog en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden.
0: De tijdloze.
1: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog tot en met morgen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 60.

Dit is de Tijdloze.

de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Even bollen. Iedereen moet het

0: beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Krevel.
2: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: Klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
3: Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren. Er is nog maar weinig voorraad van zo goed als alle bloedgroepen. De nood is het hoogst voor O en B-negatief, zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
4: O-negatief, omdat dat de universele donor is. Dus in noodsituaties, bijvoorbeeld een spoedgeval waarbij we de bloedgroep van het slachtoffer nog niet kennen, wordt O-negatief bloed toegediend. Dus daar hebben de ziekenhuizen veel bloed van nodig. Daarnaast hebben we ook een tekort op dit moment aan B-negatief bloed. Dat is een meer uitzonderlijke bloedgroep. Dus wie die heeft, vragen we ook, kom zeker eens doneren.
3: In de zomer staan de bloedvoorraden altijd laag. Dat komt omdat veel donoren met vakantie zijn. En na een reis naar bepaalde bestemmingen mag je ook tijdelijk geen bloed geven. In het zuidwesten van Frankrijk zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid. Maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. Hilde Mertens is in het dorpje Marche-Prime in de buurt van de stad Bordeaux.
5: Ik ben in het dorp Marche-Prime, waar het tot gisteren heel fel brandde. Gisteren hebben we ook geprobeerd om tot hier te geraken, maar dat lukte niet. Want er hingen heel dikke zwarte rookwolken boven dit dorp. Vandaag is de lucht veel zuiverder al. We kunnen hier beter ademen, die zware rookwolken zijn weg. Maar de brandlucht is nog altijd aanwezig.
3: In Spanje zijn de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Madrid aan het vertragen. De eerste mensen zouden vandaag weer naar huis kunnen, maar de brand is nog niet onder controle. Premier Sanchez bezoekt rond deze tijd het rampgebied. Zowel in Spanje als in Frankrijk gaan de temperaturen ook opnieuw stijgen tot ver boven 30 graden. Het is intussen duidelijk hoe het komt dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij was ondanks een veroordeling. De man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride. Daarbij viel 1 dode en raakte 29 mensen gewond. Hij sloeg op de vlucht, maar werd gisteren gedood bij een politieactie. Jeroen Rijgaard in Berlijn geeft meer uitleg.
6: De man zat alles in voorhechtenis omwille van de radicalisering en extremisme. En hij werd in mei uiteindelijk tot 22 maanden cel veroordeeld volgens het jeugdrecht. Hij moest naar de jeugdgevangenis, maar het parket vond die straf te licht, ging in beroep en in afwachting van een nieuwe uitspraak kwam hij dus vrij. Hij werd wel opgevolgd door antiradicaliseringsambtenaren, maar bij hen gingen dan weer geen alarmbellen af dat hij wel degelijk een aanslag zou kunnen plegen. En er wordt nu gekeken of de wet niet veel strenger moet voor extremisten en personen die een gevaar voor de maatschappij vormen.
3: En in de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog naar een tweede. Volgens de politie zouden de 2 elkaar beschoten hebben. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren. Dat is een toeristische locatie. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen en temperaturen tot zo'n 25 graden. Morgen begint de dag helder en dan halen we tot 29 graden. Woensdag wordt het overal zonnig en dan nog wat warmer tot 34 graden dan.
2: De tijdloze. Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: De tijdloze live.

0: wakker. Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
1: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 70.

0: De tijdloos.
1: Petra hier. Ik zou graag dat feit van Stromae nog eens horen, want dat doet mij echt denken aan een hele fijne vakantie in de Provence. Dat werd toen grijs gedraaid op de radio. Groetjes.
2: De tijdloze zomer.

0: maken we bij Lapeyre alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
1: Knaldi! Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: De tijdloze.
3: Een zee van tijdloze muziek.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboeklaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: De tijdloze.
5: Het is 1:00. Goedemiddag.
6: Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren. Er is nog maar weinig voorraad van zo goed als alle bloedgroepen. Er is vooral bezorgdheid over het tekort aan O-negatief, want dat mag iedereen krijgen. En ook voor B-negatief, een zeldzame bloedgroep, zijn er dringend donoren nodig. In de zomer staan de bloedvoorraden altijd laag, zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
7: De vakantieperiode is traditioneel een moeilijke periode, omdat enerzijds zijn mensen op vakantie, dus ze hebben op dat moment geen tijd om te komen doneren. Daarnaast heb je ook wel redelijk wat mensen die een verre reis maken buiten Europa en naar bestemmingen gaan, waardoor als ze terugkeren een tijdje niet meer mogen doneren. Het gaat soms over 2-3 maanden tot een half jaar.
6: In het zuidwesten van Frankrijk zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid, maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. Hilde Mertens is in een dorp in de buurt van de stad Bordeaux.
8: Ik ben in het dorp Marche-Prime, waar het tot gisteren heel fel brandde. Gisteren hebben we ook geprobeerd om tot hier te geraken, maar dat lukte niet, want er hingen heel dikke zwarte rookwolken boven dit dorp. Vandaag is de lucht veel zuiverder al. We kunnen hier beter ademen, die zware rookwolken zijn weg, maar de brandlucht is nog altijd aanwezig.
6: In Spanje zijn de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Madrid aan het vertragen. De eerste mensen zouden daar vandaag weer naar huis kunnen, maar de brand is ook nog niet onder controle. Premier Sanchez bezoekt rond deze tijd het rampgebied. Zowel in Spanje als in Frankrijk gaan de temperaturen ook opnieuw stijgen tot ver boven 30 graden. Het is intussen duidelijk hoe het komt dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij was ondanks een veroordeling. De man van 21 reed zaterdagavond in op mensen op de Pride. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar werd gisteren gedood bij een politieactie. Jeroen Rijgaard in Berlijn in Duitsland geeft meer uitleg.
9: De man zat alles in voorhechtenis omwille van de radicalisering en extremisme. En hij werd in mei uiteindelijk tot 22 maanden cel veroordeeld volgens het jeugdrecht. Hij moest naar de jeugdgevangenis. Maar het parket vond die straf te licht, ging in beroep en in afwachting van een nieuwe uitspraak kwam hij dus vrij. Hij werd wel opgevolgd door antiradicaliseringsambtenaren, maar bij hen gingen dan weer geen alarmbellen af dat hij wel degelijk een aanslag zou kunnen plegen. En er wordt nu gekeken of de wet niet veel strenger moet voor extremisten en personen die een gevaar voor de maatschappij vormen.
6: En in de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog naar een tweede. Volgens de politie zouden de 2 elkaar beschoten hebben. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren. Dat is een toeristische locatie. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen en temperaturen tot zo'n 25 graden. Morgen begint de dag helder en dan halen we 29 graden. Woensdag overal zonnig en dan nog wat warmer, tot 34 graden dan.
4: De tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 80.

0: met kortingen tot min 50%.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
2: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
3: De tijdloze.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Knaldi.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: De tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
3: Maar er was een steekincident in Parijs. In Parijs, in Frankrijk, is een man opgepakt die vermoedelijk 3 mensen had aangevallen met 2 keukenmessen. Een van de slachtoffers is een zwangere vrouw. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond, de derde licht gewond. Het motief van de dader wordt nog onderzocht. In het zuidwesten van Frankrijk zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid. Maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. Er zijn nog altijd 220.000 mensen geëvacueerd in het gebied en ook 13.000 bedrijven. Hilde Mertens is in het dorpje Marsprim in de buurt van de stad Bordeaux.
4: Laten we zeggen dat dit eigenlijk een beetje pauze is. Het geeft een beetje goede moed. Het is hier op dit moment 23 graden. Aangenaam, de wind is echt veel minder fel als gisteren. Maar dat kan in de loop van de namiddag rond 4, 5 uur steekt middelt op. Dus voorlopig is er een beetje opluchting. Het geeft een beetje hoop om het te bestrijden. Maar het vuur is voor alle duidelijkheid nog altijd heer en meester.
3: In Spanje zijn de bosbranden in de buurt van Madrid aan het vertragen, maar ook daar is de brand nog niet onder controle. En net als in Frankrijk wordt het daar opnieuw heet weer. Europa stuurde al 13 vliegtuigen en verschillende hulpverleners naar Frankrijk en Spanje. Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren, want er is nog maar weinig voorraad van bijna alle bloedgroepen. De nood is het hoogst voor ONB-negatief, zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
5: O-negatief, omdat dat de universele donor is. Dus in noodsituaties, bijvoorbeeld een spoedgeval waarbij we de bloedgroep van het slachtoffer nog niet kennen, wordt O-negatief bloed toegediend. Dus daar hebben de ziekenhuizen veel bloed van nodig. Daarnaast hebben we ook een tekort op dit moment aan B-negatief bloed. Dat is een meer uitzonderlijke bloedgroep. Dus wie die heeft, vragen we ook, kom zeker eens doneren.
3: In de zomer staan de bloedvoorraden altijd laag. Dat komt omdat veel donoren met vakantie zijn. En na een reis naar bepaalde bestemmingen mag je ook tijdelijk geen bloed geven. En in Duitsland is dokter Gunther von Hagens overleden. Hij werd 81. Dat is de bedenker van de wereldbekende Körperwelten-tentoonstelling. Von Hagens ontwikkelde in de jaren 70 een methode om lichamen van dode mensen voor lange tijd te bewaren. Met zijn Körperwelten-tentoonstelling wilde hij wetenschap en geneeskunde naar het grote publiek brengen. Maar er kwam ook kritiek van mensen die het te sensationeel vonden. Von Hagens heeft jaren geleden al gezegd dat zijn lichaam na zijn dood ook tentoongesteld mag worden. Vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en dan halen we tot 29 graden.
0: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: De tijdloze live.

0: met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog tot en met morgen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 90.

0: Close.
1: Hallo, ik ben Nadia. Mijn favoriete zomerplaat is Chan Chan van de Buena Vista Social Club, omdat dat mij direct terug katapulteert naar warme, zwoele zomeravonden met heel veel sangria en veel gedans.
2: De tijdloze zomer.

0: moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Het zijn de laatste zoldendagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
5: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
6: De Tijdloze.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
0: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japan.
5: Ibiza. Ruim.
6: Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
7: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
8: Er was een mesaanval in Parijs. In Frankrijk is een man opgepakt voor een aanval met keukenmessen op 3 vrouwen. De vrouwen zijn 19, 24 en 36 jaar. Een van hen is zwanger. 2 slachtoffers zijn in kritieke toestand, maar niet in levensgevaar. De derde is licht gewond. Het motief van de verdachte wordt nog onderzocht. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdag kwam uit Polen. Ze bezocht de stad met haar dochter. Een man van 21 reed zaterdag in op de Pride in Berlijn in Duitsland. Daarbij raakten ook nog 29 mensen gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar gisteren werd hij bij een politieactie gedood. In Lommel in Limburg heeft een stevige windvlaag gisteravond enkele tenten van jeugdgroep KSA Buggenhout vernield of weggeblazen. En dat net voor het kamp zou starten, dat vertelt kampleider Rune Willems.
9: Iedereen was wel even in shock. Langs de ene tent hadden ze het al een beetje zien aankomen, waar aan het gebeuren was. Maar in één tent zat ook wel een stuk of 10 man dat ineens gewoon wegvloog. En de elektriek was ook al eerder uitgevlogen, dus wij waren eigenlijk een donkere tent. Alles vloog 5 seconden eigenlijk naar ons toe en alles was weg ineens.
8: De kampleiding kreeg hulp van onder meer andere jeugdbewegingen om het kamp herop te bouwen. Het kamp met 70 kinderen zou normaal gezien deze namiddag starten. In Duitsland is de bedenker van de wereldbekende Körperwelt een tentoonstelling gestorven. Dr. Gunther von Hagens ontwikkelde in de jaren 70 een methode om lichamen van dode mensen voor lange tijd te bewaren. Met zijn Körperwelt een tentoonstelling wilde hij wetenschap en geneeskunde naar het grote publiek brengen. Maar er kwam ook kritiek van mensen die dat allemaal te sensationeel vonden. Von Hagens werd 81. Hij heeft jaren geleden al gezegd dat zijn lichaam na zijn dood ook tentoongesteld mag worden. En in Congo in Centraal-Afrika zijn in amper 2 weken tijd meer dan 1000 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen. In totaal zijn er nu al meer dan 3000 besmettingen geteld. Zo'n 1300 mensen zijn eraan overleden. De uitbraak van het ebola-virus werd er midden mei vastgesteld. Het aantal besmettingen stijgt sneller dan bij eerdere uitbraken. Vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en dan halen we 29 graden. Woensdag overal zonnig en dan nog wat warmer, tot 34 graden dan.
10: De tijdloze.
7: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 60.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
2: Sleep World. Houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
6: De tijdloze.
7: Een zee van tijdloze muziek.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu score je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
6: Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten. De 4 agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen stonden terecht voor de dood van een man van 26 tijdens een interventie 4 jaar geleden. Maar ze werden vrijgesproken. De man had zich agressief gedragen nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam een van de politieagenten hem in een wurggreep en verloor hij het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. Nu gaat het parket dus in beroep tegen die vrijspraak. Na de dodelijke brand in de Brusselse gemeente Schaarbeek afgelopen weekend onderzoekt het gerecht of er sprake is van huisjesmelkerij. In de nacht van zaterdag op zondag brak brand uit in een gebouw aan de Haagse Steenweg. Daarbij kwamen een Oegandese vrouw en haar dochter van 18 om het leven. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. Mogelijk waren er dus problemen met de omstandigheden waarin mensen in het gebouw woonden. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland zaterdag kwam uit Polen. Ze bezocht de stad met haar dochter. Een man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride. Er raakten ook 29 mensen gewond. De dader vluchtte weg, maar gisteren werd hij gedood bij een politieactie. En studenten die herexamens hebben kunnen dit jaar voor het eerst gaan studeren op de Pukkelpopweide in Kiewit in Limburg. Net voor de start van het festival op 19 augustus wordt de clubtent opengesteld als blokbar. Dat vertelt Frederik Luiten van Pukkelpop.
7: De Pukkelblok gaan we dat noemen en inderdaad de club, toch wel een iconische tent. We weten uit ondervinding dat er al heel wat artiesten ingeslaagd zijn om het daar muisstil te krijgen. Dus dat gaan we ook proberen met al die studenten om die toch een momentje van rust te gunnen. En de tweede zitters, ja, op die manier toch ook een klein beetje Pukkelpop te gunnen. Hè?
6: Als je naar de blokbar wil op Pukkelpop, moet je je wel inschrijven. De studenten krijgen ook een blik achter de schermen en een verrassingsoptreden. Meer en meer opklaringen. Aan zee is het zonnig en we halen tot 25 graden. Morgen begint helder, na de middag wat wolken in het noorden en 29 graden morgen. Woensdag overal zonnig en dan tot 34 graden.
8: De tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer, alleen muziek.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 90.

0: tijdloos.
1: Hallo, ik ben Danielle en ik hoor graag Uptown Funk van Bruno Mars, omdat ik dat een heerlijk zomersnummer vind.
2: De tijdloze zomer.

0: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
4: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
5: De tijdloze.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
3: Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten. De agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen stonden terecht voor de dood van een man van 26 tijdens een interventie en omdat ze hem niet gereanimeerd zouden hebben. Ze werden daarvoor vrijgesproken. 4 jaar geleden gedroeg de man zich agressief nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam een van de politieagenten hem in een wurggreep en verloor hij het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten omdat de man eerder ook al heel agressief was geweest. Nu gaat het parket dus in beroep. Na de dodelijke brand in Schaarbeek in Brussel van afgelopen weekend onderzoekt het gerecht of er sprake is van huisjesmelkerij. Zaterdagnacht brak brand uit in een gebouw aan de Haagse Steenweg. Een Oegandese vrouw van 40 en haar dochter van 18 kwamen om het leven. Het parket heeft een onderzoek geopend naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. Mogelijk waren er dus problemen met de omstandigheden waarin mensen in het gebouw woonden. Tijdens deze Gentse feesten gingen meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag dan vorig jaar. Voor het eerst was er ook een mobiele ploeg die kon tussenkomen. Maar meer meldingen betekent daarom niet dat er meer incidenten waren, zegt Schepen van Plezier, Joris van den Broeke.
4: We zijn eigenlijk blij dat mensen gemakkelijker en sneller de weg vinden naar het meldpunt. Dat geeft ons als stad, maar ook als pleinorganisatoren een beter inzicht van wat er gebeurt in de feestzone. Dus wij gaan opnieuw werk maken van een meldpunt, van die mobiele ploegen. En we gaan de zichtbaarheid en de bekendheid daarvan nog verder vergroten.
3: In totaal hebben bijna 1.540.000 mensen dit jaar de Gentse feesten bezocht. Dat zijn er zo'n 60.000 minder dan vorig jaar. Studenten die herexamens hebben kunnen dit jaar voor het eerst gaan studeren op de Pukkelpopweide in Kiewiet in Limburg. Net voor de start van het festival op 19 augustus wordt de clubtent opengesteld als blokbar. Dat vertelt Frederik Luiten van Pukkelpop.
5: De Pukkelblok gaan we dat noemen en inderdaad de club, toch wel een iconische tent. We weten uit ondervinding dat er al heel wat artiesten ingeslaagd zijn om het daar muisstil te krijgen. Dus dat gaan we ook proberen met al die studenten om die toch een momentje van rust te gunnen. En de tweede zitters, ja, op die manier toch ook een klein beetje Pukkelpop te gunnen. Hè?
3: Als je naar de blokbar wil op Pukkelpop, moet je je wel inschrijven. En de Duitse autobouwer Porsche schrapt de komende jaren nog 5000 jobs extra. Begin vorig jaar schrapte het bedrijf al eens bijna 2000 jobs. Vakbonden en directie zijn overeengekomen om de herstructurering te spreiden in de tijd en vooral door mensen die vrijwillig vertrekken of met pensioen gaan niet te vervangen. Porsche heeft het moeilijk door de zwakke verkoop in China, de Amerikaanse heffingen op ingevoerde auto's en de dure investeringen voor het produceren van elektrische auto's. Weinig wolken vanavond en vannacht en minimaal tot 16 graden. Morgen zonnig en warm en dan tot 29 graden. Vanaf woensdag opnieuw boven 30 graden.
6: De tijdloze. Tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 80.
4: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart...

0: Aldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Krevel.
2: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van

0: Solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: Tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
1: Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten. De agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen stonden terecht voor de dood van een man van 26 tijdens een interventie en omdat ze hem niet gereanimeerd zouden hebben. Ze werden daarvoor vrijgesproken. 4 jaar geleden gedroeg de man zich agressief nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam een van de politieagenten hem in een wurggreep en hij verloor het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten omdat de man eerder ook al heel agressief was geweest. Nu gaat het parket dus in beroep. Tijdens de Gentse feesten gingen meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag dan vorig jaar. Voor het eerst was er ook een mobiele ploeg die kon tussenkomen. Maar meer meldingen betekent daarom niet dat er meer incidenten waren, zegt Schepen van Plezier in Gent, Joris van den Broeke.
2: We zijn eigenlijk blij dat mensen gemakkelijker en sneller de weg vinden naar het meldpunt. Dat geeft ons als stad, maar ook als pleinorganisatoren een beter inzicht van wat er gebeurt binnen de feestzone. Dus wij gaan opnieuw werk maken van een meldpunt, van die mobiele ploegen. En we gaan de zichtbaarheid en de bekendheid daarvan nog verder vergroten.
1: In totaal hebben bijna 1.540.000 mensen dit jaar de Gentse feesten bezocht. Dat zijn er zo'n 60.000 minder dan vorig jaar. De Duitse autobouwer Porsche schrapt de komende jaren nog 5.000 jobs extra. Begin vorig jaar schrapte Porsche al eens bijna 2.000 jobs. Vakbonden en directie zijn overeengekomen om de herstructurering te spreiden in de tijd. En vooral door mensen die vrijwillig vertrekken of met pensioen gaan niet te vervangen. Porsche heeft het moeilijk door de zwakke verkoop in China, de Amerikaanse heffingen op ingevoerde auto's en de dure investeringen voor het produceren van elektrische auto's. De stad Venetië in Italië heeft dit jaar zo'n 5 miljoen euro opgehaald aan toegangsprijzen voor dagbezoekers. Venetië is de eerste stad ter wereld die een bezoekersprijs invoerde, nu 2 jaar geleden. Op drukke piekdagen betalen dagjestoeristen 5 tot 10 euro, dit jaar zo'n 60 dagen in totaal. De rest van het jaar moet je niet betalen voor een bezoek aan de stad. Venetië voerde de tol in om massatoerisme te weren, maar het lijkt de bezoekers dus niet af te schrikken. En Merikamster Nafitiam zal, zoals verwacht, niet deelnemen aan het TK Atletiek in Birmingham in Engeland. Ze kiest ervoor om zich verder voor te bereiden voor de atletiekmeetingen eind augustus en in september. Het TK vindt plaats van maandag 10 augustus tot zondag 16 augustus. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen zonnig en warm tot 29 graden dan. Vanaf woensdag nog wat warmer, opnieuw boven 30 graden dan.
0: Dit is de Tijdloze. Are you ready to
3: party? De hele zomer beginnen we om 6:00 aan onze pre-party met DJ 44 in de mix. Vandaag met onder andere Paul Anka, Godly & Cream, Underworld, Kraftwerk is erbij, Monsieur Oiseau, Jennifer Lopez ook. Maar beginnen doen we met deze cult classic. Ergens uit de jaren 70 moet dat zijn, een geweldige track van Harry Truman. Dit is Underwater.
4: De Tijdloze Dance Song.

0: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Manutan, Manutan.
0: Bestel op manutan.be.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85-inch QLED 4K Google TV. Nu voor 880.

0: 88 euro. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
1: We're about ready to have a party.
2: De tijdloze dansant.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Are you ready to party?
8: De tijdloze dansal.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Go Yellow!
3: Bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
5: In Frankrijk zijn al 162 mensen opgepakt voor brandstichting. De afgelopen 3 weken zijn er in heel Frankrijk al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. In Frankrijk woeden momenteel enorme bosbranden. Er is al meer dan 116.000 hectare vernield. Dat is 7 keer de oppervlakte van het Brusselse hoofdstedelijk gewest. En ook een record voor Frankrijk. Op brandstichting staan in Frankrijk celstraffen tot 15 jaar. De stad Venetië in Italië heeft dit jaar zo'n 5 miljoen euro opgehaald aan toegangsprijzen voor dagbezoekers. Venetië is de eerste stad ter wereld die een bezoekersprijs invoerde, nu 2 jaar geleden. Op drukke piekdagen betalen dagjestoeristen 5 tot 10 euro. Dit jaar zo'n 60 dagen in totaal. De rest van het jaar moet je niet betalen voor een bezoek aan de stad. Venetië voerde de tol in om massatoerisme te weren, maar het lijkt de bezoekers dus niet af te schrikken. In Aalst in Oost-Vlaanderen start rond deze tijd het NATO-criterium. Traditioneel het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De organisatie verwacht zo'n 75.000 bezoekers. Remco Evenepoel is de grote publiekstrekker vanavond. Hij werd tweede in de Tour en is de eerste Belg in meer dan 40 jaar die daarin slaagt. Hij komt met plezier langs in Aalst, zegt hij.
6: Het past op zich wel in het programma. Ik heb nog San Sebastian dat eraan komt, dus om een beetje in gang te blijven is niet slecht. En uiteindelijk is mijn geboortestad. Ik kan hier nu als dubbel Olympisch kampioen starten en als tweede in de Tour. Dus dat is wel een mooie motivatie om hier te starten.
5: Ook Lucien van Impe, die exact 50 jaar geleden de laatste Belgische eindzege in de Tour behaalde, is aanwezig en werd uitgebreid gehuldigd. En meerkampster Nafi Thiam zal zoals verwacht niet deelnemen aan het EK Atletiek in Birmingham in Engeland. Ze wil zich verder voorbereiden voor de atletiekmeetingen eind augustus en in september. Het EK vindt plaats van 10 tot 16 augustus. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen krijgen we zonnig en warm weer, tot 29 graden dan. Woensdag halen we 34 graden en ook de rest van de week blijft het heel warm.
4: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt, of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: De tijdloze.
0: Een zee van tijdloze muziek.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: De tijdloze.
3: De tijdloze.
4: Het is 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De grote bosbranden bij Bordeaux in Frankrijk zijn vandaag niet verder uitgebreid. Er was minder wind en er waren ook minder vuurhaarden. Maar het vuur is nog niet onder controle en vanaf morgen worden er weer temperaturen boven de 40 graden verwacht. Collega Hilde Mertens is in de buurt in Marche-Prime.
5: Toen we hier aankwamen, kregen we echt wel een nerveuze brandweercommandant voor ons. Ga weg, want het vuur is hier weer opgeflakkerd. Het lijkt nu wel weer een beetje beter te gaan. Maar zo zie je maar weer dat een dag die eigenlijk vrij rustig is verlopen, met veel minder grote, dikke rookpluimen in de lucht, dat je daar toch nog altijd waakzaam moet zijn. En die temperaturen, die zijn nog altijd mild. De wind is inderdaad wat gaan liggen, maar in de namiddag steekt die traditioneel weer op. En dat in combinatie met die hoge temperaturen die vanaf morgen weer verwacht worden, dat maakt de brandweerlui toch wel bijzonder ongerust.
4: In de buurt van Bordeaux zijn al bijna 42.000 hectare in vlammen opgegaan. 220.000 mensen moesten hun huis uit. De afgelopen 3 weken zijn er in Frankrijk overigens al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. Op brandstichting staan in Frankrijk celstraffen tot 15 jaar. Ook in Spanje is de situatie vandaag enigszins verbeterd, maar ook daar wordt een nieuwe hittegolf verwacht vanaf woensdag. In Aalst wordt op dit moment het jaarlijkse natuurcriterium gereden, traditioneel het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. Remco Evenepoel is de grote publiekstrekker vanavond. Evenepoel werd tweede in het eindklassement en is de eerste Belg in meer dan 40 jaar die daarin slaagt. Jong en oud zakt af naar de stad aan de Dender om de Olympische kampioen en de nummer 2 in de Tour van dichtbij te zien.
6: Ik wil vandaag handtekeningen verzamelen van renners. Van Remco Evenepoel wel echt vooral.
7: Ik vond het vooral leuk dat hij bergop kon volgen en ook vaak terug is kunnen keren om dan uiteindelijk echt er nog vol voor te gaan voor de overwinning.
8: Ik vind dat we meer moeten koesteren, dat we meer moeten in Remco geloven. En hij krijgt toch veel kritiek. Maar misschien is dat soms door zijn gedrag. Maar het is een topper en hij is bij de top 3 in de wereld. En hij gaat ooit volgens mij de Tour de France winnen.
4: De laatste Belg die de Tour effectief kon winnen was Lucien Van Impe, dit jaar exact 50 jaar geleden. Hij is ook in Aalst vanavond en werd voor de start uitgebreid gehuldigd. En ook Michael Obasui zal niet deelnemen aan het EK Atletiek volgende maand. De 26-jarige West-Vlaming blesseerde zich zondag tijdens het Belgisch kampioenschap aan de hamstring en zal een 6-tal weken buiten strijd zijn. Obasui werd gezien als een van de topfavorieten voor goud om de 110 meter horde. Eerder vandaag liet ook meerkampster Navid Jam weten verstek te laten voor het EK in de Engelse stad Birmingham. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm opnieuw tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De tijdloze.
1: Hallo, ik ben Jelle. Mijn favoriete zomerplaat is Eric Prydz met Piano. En dat doet me denken aan mijn allereerste Tomorrowland-ervaring 10 jaar geleden. Het straalt gewoon zomer uit, er wordt niet gezongen, maar de onderliggende beat is gewoon een en al zomer.
0: De tijdloze zomer.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 9 uur, Neil, goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In het Antwerpse park Spoor Noord zijn bij een zware vechtpartij vanavond 4 mensen gewond geraakt. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle 4 de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar een 5e mogelijke verdachte. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk. De Franse president Emmanuel Macron heeft een bezoek gebracht aan de regio Gironde. Hij sprak er met de brandweer die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen is. Vandaag is de situatie daar een beetje gestabiliseerd, maar vanaf morgen wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de brandweer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
3: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
2: Macron zei op het eind ook nog dat de komende weken nog heel moeilijk zullen worden. En wie een vakantieverblijf geboekt heeft in die Gironde en dat annuleert, heeft niet automatisch recht op een terugbetaling. De prefect, het hoofd van dat departement, heeft toeristen nogthans gevraagd om weg te blijven. Maar dat is slechts een oproep. Hotels en verhuurders zijn dan ook niet verplicht om je verblijf terug te betalen, behalve in geëvacueerd gebied. Laura Kleis van consumentenorganisatie Testaankoop raadt aan om toch in gesprek te gaan met de verhuurder als je de reis wil annuleren of verplaatsen.
4: Geef aan van kijk, die oproep van de prefect is er en ik wil mij daar ook heel graag naar schikken. En misschien kom je zo toch wel tot een soort van compromis. Hou er ook rekening mee dat zelfs als je hotel ligt in geëvacueerd gebied en dat je dus volledig recht hebt op de volledige terugbetaling van je geld, dat dat ook niet zomaar morgen terugstaat. Ook in dat geval lijkt het misschien mogelijk dat er wel een voorstel wordt gedaan tot de goedbonnen, of kan het wel zijn dat je eventjes moet wachten vooraleer dat geld op je rekening terugstaat.
2: En ook Michael Obasuwi zal niet deelnemen aan het Europees kampioenschap atletiek volgende maand. De 26-jarige West-Vlaming blesseerde zich zondag tijdens het Belgisch kampioenschap en zal een 6-tal weken buiten strijd zijn. Obasuwi werd gezien als een van de topfavorieten voor goud om de 110 meter horde. Eerder vandaag liet ook meerkampster Navi Tiam weten verstek te laten voor het EK in de Engelse stad Birmingham. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm tot 29 graden. En woensdag dan stijgen de temperaturen uiteindelijk opnieuw tot 34 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze live.
1: De Tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korte. De Franse president Emmanuel Macron heeft een bezoek gebracht aan de regio Gironde. Hij sprak er met de brandweer die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen is. Vandaag is de situatie daar een beetje gestabiliseerd, maar vanaf morgen wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de brandweer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
3: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
2: Macron zei ook dat de komende weken nog moeilijk zullen zijn. Wie een vakantieverblijf geboekt heeft in die Gironde en dat annuleert, heeft niet automatisch recht op een terugbetaling. De prefect, het hoofd van het departement, heeft toeristen gevraagd om weg te blijven, maar dat is slechts een oproep. Hotels zijn dus niet verplicht om je te vergoeden. Maar bij een pakketreis waar een onderdeel niet van kan doorgaan, heb je iets meer rechten, zegt Laura Klaes van Testa. Aankoop.
4: Bij pakketreizen is de regel namelijk, je krijgt je reis zoals je ze verwacht had te krijgen. Is dat niet zo, dan kan je ofwel de volledige terugbetaling eisen, ofwel een gedeeltelijke terugbetaling als het om een deel van de reis maar gaat. Maar natuurlijk, op het ogenblik dat de reisorganisatie zelf al beslist, nee, er zijn geen aanzienlijke gevolgen, je reis kan gewoon perfect doorgaan. Ja, dan zal het heel erg moeilijk zijn voor jou om dat aan te tonen en om die kosteloze annulatie te eisen.
2: In het Antwerpse park Spoor Noord zijn bij een zware vechtpartij vanavond 4 mensen gewond geraakt. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle 4 de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand verkeert in levensgevaar. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar een 5e mogelijke verdachte. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk, maar mogelijk speelde die zich af in de familiale sfeer. Israël pleegt mogelijk oorlogsmisdaden in Libanon. Dat heeft Volker Türk, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, gezegd tijdens een bezoek vanavond aan Libanon. De VN onderzoekt of Israël oorlogsmisdaden heeft begaan omdat er zoveel burgerslachtoffers zijn gevallen.
5: The Israeli military continues to kill and injure people in Lebanon amidst continued airstrikes and ground operations. My office has recorded large-scale violations of international humanitarian law, some possibly amounting to war crimes.
2: Volgens de Libanese overheid vielen sinds de start van de oorlog tussen Hezbollah en Israël al 4.300 doden in Libanon bij Israëlische aanvallen. Nog eens 12.000 mensen raakten gewond. En Remco Evenepoel heeft zo net het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Traditioneel is dat het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Evenepoel was achteraf blij dat hij kon winnen in de stad waar hij geboren werd.
6: Ja, dat is van 2019 geleden, dus het is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier van Aalst is afgekomen, dus echt wel mooi. Het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
2: En morgen is er het criterium nog in Roeselare. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel zon en warm tot 29 graden in het binnenland. En 25 aan zee. Woensdag hetzelfde weer en dan tot 34 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: De tijdloze live.

0: De Tijdloze live.
1: De Tijdloze.
2: Niet kapot te krijgen.
3: And so it is. Just

0: De Tijdloze. De Tijdloze.
1: Het is 11 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de gevangenis van Hasselt was er eerder op de dag een brandje. Een gevangene had er een matras in brand gestoken. Het vuur was wel snel geblust. De gevangene raakte licht gewond. Gisteren gebeurde hetzelfde in de gevangenis van Brugge en eergisteren in de strafinrichting van Gent. Israël pleegt mogelijk oorlogsmisdaden in Libanon. Dat heeft Volker Türk, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, gezegd tijdens een bezoek aan Libanon. De VN onderzoekt of Israël dus oorlogsmisdaden heeft begaan omdat er zoveel burgerslachtoffers zijn gevallen.
2: The Israeli military continues to kill and injure people in Lebanon amidst continued airstrikes and ground operations. My office has recorded large-scale violations of international humanitarian law, some possibly amounting to war crimes.
1: Volgens de Libanese overheid vielen sinds de start van de oorlog tussen de pro-Iraanse militie Hezbollah en Israël al 4.300 doden in Libanon. Bij Israëlische aanvallen nog eens 12.000 mensen raakten gewond. De afgelopen 3 weken zijn er in Frankrijk al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. In Frankrijk woeden enorme bosbranden, op dit moment vooral in het departement Gironde nabij de grootstad Bordeaux. Er is in Frankrijk in totaal al meer dan 116.000 hectare in vlammen opgegaan deze zomer. Ter vergelijking, dat is 7 keer de oppervlakte van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Een record is dat voor het land. President Macron zei vanavond dat het de ergste branden zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. In Roemenië is een kerncentrale stilgelegd uit voorzorg. En dat heeft te maken met uitzonderlijke droogte, waardoor het peil van de rivier Donau heel laag staat. Water uit de Donau wordt als koelwater voor die Roemeense kerncentrale gebruikt. En als er niet genoeg koelwater is, kan dat schadelijk zijn voor de reactoren. Daarom wordt de centrale uit voorzorg stilgelegd. Een tekort aan elektriciteit wordt voorlopig niet verwacht. Eerder gebeurde in Frankrijk al hetzelfde, omdat het peil van de Loire te laag stond. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium in Aalst gewonnen vanavond. Traditioneel is dat het allereerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Morgen is er opnieuw een criterium, dan in Roeselare. Naast Evenepoel zal daar drievoudig ritwinnaar Tim Merlier mee rijden. Donderdag is er ook in Herentals nog een natuurcriterium. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel zon en warm tot 29 graden in het binnenland en 25 aan zee. Woensdag hetzelfde weer en dan mogelijk tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: In Barcelona in Spanje zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een brand in een metrotunnel. Een bovenleiding had er vuur gevat, waardoor de tunnel zich vulde met rook. Bijna 140 mensen raakten bevangen door die rook. Door de brand moest één metrostation ontruimd worden, een ander station werd gesloten. In het noorden van Nigeria zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen bij een aanval op hun dorp. Er werd geschoten en woningen en winkels werden in brand gestoken. Volgens de inwoners werden ze aangevallen door veehouders. Sommige regio's in Nigeria worden al lange tijd geteisterd door het geweld tussen landbouwers en veehouders. Die vechten om de gronden en grondstoffen daar. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
2: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: De tijdloze.
4: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege de bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden, niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
3: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
2: Het noordoosten van de Amerikaanse staat Wisconsin is geteisterd door een tornado. De ravage is groot, huizen en wagens zijn beschadigd of vernield en meer dan 30.000 gezinnen kwamen zonder stroom te zitten. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het Natour-criterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
4: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
2: De komende dag is er nog het criterium in Roeselare, donderdag dat in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op 14.